is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Девушка.
1: Officially.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: We are officially the hottest AM station.

is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanese. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: 3. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijke overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: We are officially the hottest AM station. 891. Beleef.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
4: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
3: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
4: Klinkt goed.
5: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op Surebird.nl.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files op dit moment. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Knoopert Hofvliet 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de N35 Zwolle Almelo bij Wierde 3 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. 2 ambulancemedewerkers die op de A7 reden kwamen op de enorme rookontwikkeling af. In het pand bleek een dakloze man en zijn hond te liggen. Door op de ramen en deuren te bonzen kon de man worden gewekt. Hij en zijn hond konden daardoor op tijd het brandende poortgebouw verlaten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd geen sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal files die opvallen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij Zevenaar. Dat kost je een kleine 10 minuten. Ook een pechgeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Hoogte van Wageningen. Vanaf Oosterbeek 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is vandaag opnieuw ook geen sprake van een ochtendspits. Her en daar staan wat korte files. En op dit moment 2 opvallende. De A44 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging bijna een half uur. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast enkele korte files verspreid over het land, de meest oponthoud nu op de A73, onder andere Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging ook.
6: We

0: Jouw station. Jouw station.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Het weer overwegend grijs en wisselvallig, met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op dit moment op de wegen. Een paar korte files. Wat opvalt is de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. ABC.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven. Er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. 1 vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een opvallende file op dit moment en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum staat een auto met pech. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.

0: get so lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Dankjewel, Elvis Presley. We zijn van start met deze dagelijkse radioshow. Samenstelling Oom Bob en techniek en montage Oom Erik. Bij zeezender Veronica hadden ze de gewoonte om iedereen oom te noemen. Oom Bul en enzovoorts, enzovoort, enzovoort. Ja, iedereen oom noemen, behalve als je een vrouw was of bent. Dat dan weer niet. Zouden ze die tante hebben genoemd? Nou, ik denk het niet. Rod Stewart gaat zingen. I was only joking. Yeah.

0: without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Het Zoute Uur. Het Zoute Uur. De jaren 60, 70 en 80.
2: Dit is Edward Niesing in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Dallas.
1: Zeg Markske, schiet eens op. Want nu moet ik wachten met zuigen.
2: Mooi hè, in het Nederlands. Mooie taal. Alleen in Dallas. Grote hit van Johnny Lyon uit de jaren 80. Ja, onze Chantalke is toch ook...

0: via mark@kbcradio.nl ontvang ik met regelmaat berichten van luisteraars van het Zoute Uur. Daar ben ik natuurlijk blij mee. En vaak zijn het enthousiaste berichten over dit programma en soms zijn er tips of vragen. Af en toe is er een bericht met een wat kritische toonzetting. Maar dat is goed. Het voelt hetzelfde als in de tijd bij R&I of toen ik voor de TROS en NOS programma's deed op de nationale popzender in de jaren 80 en 90. Onlangs kreeg ik een leuke mail van KBC-luisteraar Kees van Leeuwen. Kees schrijft heel grappig: "Ha Mark, natuurlijk een bericht van de andere kant van de stralen. Anders is radio ook zo'n eenrichtingsverkeer. Ik luister via AM," schrijft Kees. En hij streelt mijn ego met de tekst: "Leuk om die bekende stem van je weer terug te horen. Bij mij als radioliefhebber springt je hart dan toch een stukje de lucht in." Al dus Kees. Een grote merci Kees voor je aardige mailbericht. Dank, dank, dank.
1: Mike

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. 1 vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files vallen op dit moment op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blaricum staat een auto met pech. De rechterrijstok is dicht en de vertraging 10 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontroles een kwartier op onthoud.

0: 2 gaat alweer naar het korte nieuws en weer. Here's Johnny van Idlewild en Brian Ferry zong Let's Stick Together. Ja, we zijn toe aan de retro top 3 die jij ook kunt samenstellen. Stuur je mail dan naar studio@kbcradio.nl. Dat adres is studio@kbcradio.nl.
1: En dan nu KBC's retro top 3.

Adamo. Italiaans Waalse zanger met C'est ma vie, mooi nummer. Er is een tijd van komen, een tijd van gaan, dat geldt voor mij natuurlijk ook. Zometeen weer professionele radiomakers, dus bel de buurvrouw dat ze de radio weer aan kan zetten. Gij zijt gegroet. Hier is Paul Simon. When I think-

0: op alle Sisi's maken een spaarzegel. Spaar die zegels voor een prachtig Donald Duck kinderbestek van Sola. Heel goedkoop bij Sisi.
1: Het Zoute Uur.
2: Muziek uit de tijd van de zeezenders.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een 3-tal opvallende files op dit moment. Op de beginnende A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontrole is daar een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht Oost is een ongeluk gebeurd zojuist. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En de A76 Geleen-Duitsland. Geleen Aken, beter gezegd, bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud.

Heyman en It's Time You Break My Heart. Goedemorgen. Even kijken hoor. Ja, ik waai ongeveer weg hier op dit moment. Ik vind het lekker. Ja, ik heb... ik denk, waarom ook eigenlijk niet? Ik zet het raam even een beetje open op de kiepkantelstand. Maar de wind staat hierop. Ik moet je zeggen, lekker fris. Alsof ik in de airco zit, maar dan echt frisse lucht, zeg maar. De natuurlijke frisse lucht komt mij tegemoet. Ja, en natuurlijk de lucht van koffie, maar dat kan niet missen. Onderweg op KBC, wat heerlijk toch om weer bij je te mogen zijn. Bij de koffiemachine, maar zeker ook bij jullie. En jullie bij mij, nou wat, dit wordt een beetje klef natuurlijk. Ja, weet je wie erbij gekomen is? Henkie. Henkie van de Oostvogels hadden we tot niet zo heel lang geleden. Maar ja, als je met pensioen gaat, ben je nog altijd wel Henkie natuurlijk. Hè? Hij is erbij. Volgens mij zat hij nog altijd met het gezelschap in Italië. Maar niet vanwege het werk, maar vanwege vakantie vieren. Lekker in zijn favoriete land natuurlijk. Ja. Ik ben heel benieuwd. En misschien ben je wel een wandelingetje aan het maken. Want dat was een beetje, ja, zeg maar... De gang van zaken, zeg maar. Heb je de gang erin? Ik hoor je zo meteen, dat wil zeggen... Ik zie hier een berichtje via Messenger. Daar kijk ik zo meteen inhoudelijk uitgebreid naar. BB is er ook bijgekomen. Dat zou Bart Barots kunnen zijn. Maar het is Barry Bennebroek. Bart, goedemorgen. Ook jouw bericht zo meteen. Een duimpje van Gerrit Bijlsma kan ik weinig van maken. Behalve het feit natuurlijk dat dit betekent dat hij ingeklokt is. Via Messenger Bob van Beter. Meteen een duimpje terug. André is erbij en Joop is erbij. Zijderlaan. Edwin van Tielbeke is natuurlijk ingeklokt, zeg ik dan. De Viking, Hans, die stuurt even een duimpje terug. Nou, dan kijken we zo meteen weer hoe het gaat daar in Scandinavië. Ik dacht dan wel dat hij daar zat. Ik kijk daar zo meteen even naar. Cowboy Phil was er vanmorgen vroeg al bij toen ik bij Radio M mijn opwachting mocht maken. En dat ook deed. Elwin Stegeman, daar houd ik van. En vooral de toetjes, de flaflips natuurlijk niet te vergeten, waar we het vanmorgen al eventjes over hadden. Dat doen we nu niet meer. Ja, we kunnen erop doorgaan. Doen we misschien ook wel. Alles kan. Vincento, de buschauffeur van Eindhoven, heeft zich gemeld. Martin van Zeeman is erbij. En ET zonder project vandaag. EWT-project. ETWT. Nee, ik weet het niet meer. Hij is erbij, Edwin Tempelman. En wie nog meer? Harry in Brisbane bijvoorbeeld, ja. En jij kunt je ook melden. Ook via mail bob@kbcradio.nl. Of Messenger, Bob van Beter.

0: Joost Timp. En de rest van de mannen.
1: Ja.
0: Anne en Marie.
1: Anne en Marie.
0: Dat was het andere plaatje van ze natuurlijk. Hè, wat even aan mijn moeder vragen zo populair was. Dan braken ze mee door. Voor mij waren er drie nummers in totaal. Die wel succesvol bleken te zijn. Even aan mijn moeder vragen. Oh nee, omdat Parseke Bikos is ook leuk, ja. Vooral jong blijven. Ja, dat waren die drie volgens mij. Oh, ik wil alleen bij jou zijn. Ik kom er nog eentje tegen. Oh, leuk, ja. Moeten we een keer Bob dubbel op in het kwadraat doen? Ofwel een drie of... Nou ja, vier niet, hè. Twee of drie nummers, oké, okay, van Bloem. Vind ik leuk. Maar ja, misschien denk jij er anders over. Kun je me ook laten weten, hè? Messenger, Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Het is donderdag vandaag. En we gaan ervoor. Michel is er ook weer bijgekomen. Ik zeg bewust weer, want ja... Het leuke is, ook de komende tijd zit ik alleen bij Radio M Utrecht in de ochtend. En niet dat het erg is, ik voel me namelijk helemaal niet alleen. Er zijn ongelooflijk veel luisteraars uit het Utrechtse vandaan. Maar ook steeds meer chauffeurs. Ik kreeg gisteren ook een berichtje van iemand die niet chauffeurt, maar die wel in de zorg werkt. Of ik daar in de ochtend niet wat meer aandacht kan besteden aan de beroepen die al actief zijn. Bijvoorbeeld chauffeurs, noemde zij. Ik, ja, dat doen wij altijd al natuurlijk. Maar goed, dat weet lang niet iedereen. Dus of voor de mensen in de zorg, of mensen als bakker bijvoorbeeld, of iemand die naar de veiling moet. Maar ja, moet maar kijken. Radio M Utrecht, daar is morgens vanaf 6 uur doe ik daar het programma natuurlijk. Maar dat weet ongeveer wel iedereen die dit nu hoort, dus dat is geen geheim. Als je daar maar weer terugkomt bij KBC Radio. Voor alle andere mooie programma's en uren die we maken natuurlijk hier. Maar goed, als je er iets via Messenger stuurt, dan kijk ik daar ook wel op. Dan zie ik het ook, omdat we daar op Facebook ook open hebben staan. Dus Michel was er vanmorgen ook al bij. Doe mij nu maar weer een bakje koffie. Vandaag trouwens thuis. De jongste dochter is vannacht naar Lowlands Biddinghuizen gebracht. Oh, dat heb jij gedaan. Nou, dan moet je voorbij komen natuurlijk, ja. Het wekkertje ging om 3 uur 's nachts. Joh, en het gaat slecht weer worden, joh, op Lowlands ook. Dus, nou. Hoop dat ze een waterdichte tent heeft, Michel. Volgens mij waren er meer chauffeurs die hun kroos wegbrachten. Hoor Radio M, daar vanmiddag onze oudste van Schiphol halen. Oké, nou. Het lijkt wel op werken. Ja, je chauffeurt wat af wat dat betreft. Hè. Ik kan mooi luisteren nu naar onderweg. Hartstikke goed. Ook daar is Edwin Tempelman weer. Hey, goedemorgen Bob, we zijn er weer bij. Gisterenmorgen gelost, 20 kilometer voor Zagreb. Een tweetal gestrande auto's terughalen. En net een van die dingen gelost tussen Ulm en Stuttgart. Je zegt ook dingen? Dat is dus niet jouw merk, dat is duidelijk, ja. En nog even een autootje oppikken aan de A7 tussen Ulm en Würzburg. Zoals jij het schrijft, maar het is Würzburg natuurlijk. En gas naar Hollanda. Nou, alle talen komen weer zo'n beetje voorbij. Behalve Fins, dat maak ik hier niet uit op. Dus ik ben er 2 uurtjes bij met een bakje koffie, dat maakt me blij. En een toetje, oké. Okay. En welk toetje vind jij dan lekker? Ja, dat weet ik intussen wel. Wat dacht u van Angenita? Oh nee, dat staat er niet. Agnopa? Ook niet? Is ook niet Fins? Agneta Velsko. Ja, dat is Zweeds. Dat weet ik ook. Van Abba. The Heat is On. Of de donkere Frida met I Know There's Something Going On. And Not Wrong. Met Phil Collins. Nee, dat was een ander nummer. Dit was een solo nummer van Frida. Het was een mooie LP-hoes trouwens. Een beetje roze, paars. Een beetje roze. Dik. Heel erg roze. Ja, kan me neuren. En met Phil heeft ze wel een duet opgenomen, weet ik inderdaad. Maar dat was dit nummer weer niet. Zoek ik wel even op voor je. PS, de zanger van Bloem is toch Joost Timp, zei ik al even. De zoon van Mies Bouwman was dat. Ja, zeker. Hij is de zoon van Mies Bouwman, maar Mies Bouwman... Dag, lieve mensen. 1 van de 8. Wat een geweldige presentatrice was dat. En ik heb haar natuurlijk nooit ontmoet, maar... Dat moet een ongelooflijk aardige vrouw geweest zijn. Wat een lieverd moet dat geweest zijn. Ja, dat denk ik. Edwin, goed dat je er bent. Dus Agneta Velsko of Frida, joh. Nou, gaan we eens even kijken wat gaat lukken. Luc, de MRC-mossel meldt zich. Met een goedemorgen, Bob, zijn we er weer bij vandaag. Ja, de nachtritten die zijn weer over voor deze week. Nu de uurtjes volmaken, de uurtjes rust wel te verstaan. En dan maar eens even zien wat we nog mogen doen. Voor dubbelop denk ik een keer aan Steelers Wheel. Oeh, midden in de roos, stuck in de middel. With you, denk ik dan meteen. Leuk hoor. Nou, ik zei het ook al, Elwin is er ook bij. Stegeman. Daar houd ik van. Een duimpje van mij. En ja, de vlaaflip is lekker, hè? Stoetje. Heerlijk, ja. Nog even naar Barry en dan gaan we naar Henkie. Want vanmorgen is Barry gaan laden in Antwerpen voor Kruil bij Emmeloord. Ja, die kant op Noordoostpolder, ofwel de provincie Flevoland. En daarna in Tiel weer terug laden voor Sommeren. Sommeren mag ik zeggen natuurlijk, hè.

0: de winnaar toe. Van Brouwer Urk krijgt van mij een duimpje terug. Och, en Arjen ook natuurlijk, hè. Ja, Arjen Breems was er ook alweer bij. Gezellig. Dre, we horen jou zometeen. Edwin, goedemorgen. Bob present niet Tempelman. Nee, Rijmink heeft net gelost in het Franse Laval. En morgenmiddag nog even een intern ritje overblazen en dan weer laden voor Kosice, Slowakije. En dat gebeurt in Klaasinaveen. Oké. Joop erbij, Hans erbij, Cowboy Phil erbij, Vincento. Jongen, Dirk, smile om de mond. Maar beloofd is beloofd. We willen hem graag horen. Zou die nog net zo klinken als vroeger? Ja, wat is vroeger? En over wie heb ik het? Tuurlijk heb ik het over Henkie.
1: Nou, ik zal het toch even proberen, Bob.
0: Ja, oh, dat is wel goed, ja. Henkie gaat het toch even proberen. Maar eerst een berichtje. Morgen, Bob, en onderwegjes, ik loop erbij. Oh, je loopt erbij. Muziek staat aan, dus ik zit erbij. Iedereen de groeten gewenst. Ons Yvonne is weer aan het werk. Yvonneke. En ik doe de wandelroute, hè. Groetjes, houdoe. In verband met de wind. Geen gesproken bericht, maar Henk komt daarvan terug. En terecht is dat. Toch eens even kijken of we die verbinding nog kunnen leggen met jou, Henkie.
1: Nou, ik zal toch even proberen, Bob.
0: Ja, kom maar.
1: Nou in het bos.
0: Ja, heerlijk. Je stem te horen
1: in
0: trouwens.
1: In ieder geval, de vakantie is weer voorbij. Ja, tenminste voor Rusje Von dan.
0: Ja.
1: Maar Henkie gaat gewoon leuk, lekker verder, hè.
0: Lekker, hé. Wat
1: ja,
0: doe je?
1: Ja, jongens. Goeiedag in ieder geval. En ik wens iedereen een fijn weekend alvast. Want morgen hebben we het best. Wat ja, trouwens altijd.
0: Wat doe je morgen? Viel even weg. Wat doe je?
1: Morgen hebben we het best wel druk weer.
0: Oh, je bent druk, ja.
1: Ja, trouwens altijd. Ja. Zaterdag hebben we nog een barbecue met oud-collega's.
0: Ja?
1: Ja, toch ook wel leuk.
0: Heel leuk.
1: Dus we blijven er een beetje bij op de hoogte.
0: De Oostvogelboys en girls.
1: Ja, ik zou zeggen, maak er allemaal wat van. En dan nog even fijne uitzending. De groetjes. Houdoe!
0: Oh, heerlijk, joh. Ja, dat geluid kun je me voor wakker maken straks, heerlijk. Houdoe, Henk. Goeie stappen toegewenst. En gezellig dat je bij ons bent. Jazeker. Zometeen Rutger van Barneveld om de gang er weer een beetje in te houden tijdens het rijden of tijdens het lopen niet te vergeten. Maar eerst de verkeersinformatie van de ANWB voor Europa. Jouw hit, jouw station,
2: dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Komend weekend gaan er in Duitsland diverse snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. De A2 Hannover richting Dortmund gaat dicht bij knooppunt Kamen. De A40 Dortmund richting Essen wordt afgesloten bij Bochum. En de A52 Düsseldorf richting Essen gaat dicht bij Essen. Alle afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend vroeg. Verder is de A44 Essen richting Düsseldorf afgesloten tussen Velbert Noord en Hettersheid. Dat duurt nog tot half oktober. In België is er deze hele maand augustus kans op vertraging op de A12 Antwerpen-Brussel. Er zijn werkzaamheden tussen Londerzeel en Meissen. Het verkeer wordt via de andere weghelft geleid. Op de E19 Antwerpen richting Brussel is er een grote kans op file bij knooppunt Machelen bij de aansluiting met de Ring van Brussel, de R0. Door herstelwerkzaamheden is er maar één rijstrook open. Dit duurt nog tot eind september.

0: Rutger van Barneveld. Dat is een ronde zomernachten. Ja, die beleef je zomaar op Corfu bijvoorbeeld, of op Kreta, of op het vasteland van Griekenland. Of even van die andere 80.000 Griekse eilanden. Hoeveel hebben ze er, zeg? Jongen, jongen. Wij hebben alleen maar Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rotterdam. Althans, dat zijn de bovenwindse eilanden van Nederland. We hebben er natuurlijk meer. De Zeelanden natuurlijk niet te vergeten, ja. Terneuzen, ik noem de MRC Mossel bijvoorbeeld. Ja, zeker wel. Die is er trouwens bij, had ik al gezegd. Messenger Bob van Beten, Bob het KBC, Radio Patrol. Ik noem even wat namen, want namen en rugnummers dan. Erik in Canada is er namelijk ook bijgekomen. Hans is erbij. Welke Hans? We hebben er zoveel, hè? Je hebt ook Hans Worst, maar dat is meer voor de lunch. Dit is Hans van der Hoorn. Ja, wat degelijk. Hans, goedemorgen. Morgen Bob, zegt hij. Misschien kun je de AWB verkeerinformatie lezen en even een berichtje sturen. Het is niet de ring, niet de R0 bij Brussel, maar de RO. En dat staat voor rechteroever. Ja, heel veel mensen zeggen de ring 0. Ik maak me er ook wel eens schuldig aan, moet ik je zeggen. De RO is het natuurlijk, ja. En dan is er uiteraard ook nog een linkeroever. Oké, nou, ga doorgeven. Ga doorgeven, kom voor elkaar. Dank je Hans voor het doorgeven aan mij weer natuurlijk, ja. Oh, Jeroen Schild willen we ook horen zo meteen. Zeker, want die is er ook bijgekomen. Kees diept even een berichtje uit met een dikke duim. Die krijgt meteen een duim terug van mij. Ja, maar goed, Jos is erbij gekomen. Jos komt ook zo bij. Niet te geloven, zeg, wat een drukte. Maar ik vraag er ook op natuurlijk, hè. Henkie heb je gehoord, maar André nog niet. Nou, die is erbij, mensen.
1: Morgen, Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook erbij.
0: Ja, laten we eerst even teruggaan naar gisteren. Met wie heb je gestaan, waar en dat soort dingen meer. Dre?
1: Nou, zoals gezegd. En dan vanmorgen gelost.
0: Ik hoorde helemaal niks van.
1: Tot morgen.
0: Ja, dit gaat natuurlijk niet goed. Begin even helemaal opnieuw, André.
1: Morgen, Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook erbij.
0: Nou, even naar gisteren dus.
1: Nou, zoals gezegd, gisteren lekker bij Lekker Goot gestaan.
0: Oh ja, dat is waar.
1: Ja, goed gegeten en gedronken.
0: Lekker.
1: En dan vanmorgen gelost in Crèvecoeur. Nou heb ik een MOA weer geladen voor de Europoort.
0: Aha.
1: Dan ben ik dan, ik denk nog een uur of zo, kijk wel even.
0: Oh, dan al?
1: Terug daar lossen en dan misschien vanavond de Gouden Leeuw, ik weet het niet, we gaan het al afwachten.
0: Ja, met Joop misschien ook wel. Ja, Joop staat ook te dringen, die wil er ook bij komen in de uitzending. Dat is logisch natuurlijk, want... Gezellig om even je bericht te posten. Het hoeft niet altijd ingesproken te zijn. Joop, zometeen bij jou.
1: Je maakt er een mooie uitzending van. Ik kan er sowieso de hele uitzending bij zitten. En ja. Dan gaan we het over horen.
0: Ja.
1: Maak er een mooie uitzending van. Tot morgen. Houdoe.
0: Houdoe. Dre van Zijderlaan, Stolwijk. Joop ook dus. Bob, alle luisteraars van onderweg. Ik ben er dus ook bij. Weer onderweg naar de Eemshaven. Het begint eentonig te worden. Maken we één tonig van, dan is het een beetje smile on the mond, denk ik dan. Begint een beetje eentonig te worden, wederom naar de Eemhaven. Morgen nog één keer werken en dan vacantione. Heb je voor mij een bakkie koffie? Ja, natuurlijk is dat voor jou. En straks een tostietje hamkaas. Maken we allemaal in orde, Joop. We weten wat jouw smaak is, dus in dit geval hamkaas tostie. Ja, er zijn ook mensen die bestellen een hamtostie bij mij. Zonder kaas. Die zijn allergisch voor kaas, denk ik dan. Zo meteen verkeersinformatie van de ANWB. Vincento, de buschauffeur, ook nog eventjes uit Eindhoven voor mij een duimpje terug. Cowboy Phil, ja. Zonnig Edegem, 15 graden. 17 graden intussen al zie ik hier. Oh, kijk aan. Kom zo bij je bericht uit. Chippy, niet al te lang. Chippy, hallo Chippy.
2: Hey, goedemorgen, Pop en onderwegjes. Haha, dan is hij weer, Martinez.
0: Martinez, vertel. Vertel,
2: ja,
0: vertel eens.
2: Net gekoppeld in Ittervoort, voor mijn laatste rondje.
0: Ja?
2: Nou, het loopt allemaal lekker. Alleen gisterenmiddag, en ik keek een bui op mijn kop. Nou, zo net als een krond.
0: Motpok gekregen?
2: Ja, en we konden mijn onderbroek uitspringen. Jezus, rustig. Tot op mijn klote toen, al zeggen ze dan bij ons. Maar het is even niet anders. Joh, moeten niet klagen, we hebben een hele droge periode gehad. Dus,
0: ja. Je bent niet meer nat, zeg maar.
2: Maar ik ga nu richting Keulen.
0: Ja.
2: Althans, richting Keulen. Eerst richting Koblenz.
0: Oh ja.
2: En dan van Koblenz weer terug naar Keulen.
0: Mm-hmm.
2: 14 naar de rest, is nog eventjes. En dan moet ik morgen wel rond de middag lezen zijn.
0: Ja.
2: Dat moet wel lukken. Bob, ik had een ideetje voor dubbel op.
0: Dus oh.
2: Die top. Ja,
0: toch wel.
2: Ik hoorde dat de drummer was overleden. Dus
0: ja, hè?
2: Een ideetje daarvoor. En als je voor mij nog een bakkie en een tosti hebt, nou, dan komt de dag weer helemaal compleet.
0: Oké.
2: Okay. Nou, iedereen een fijne werkdag. Tot later.
0: Oh ja, ja, maar wat ga ik dan laten horen van ZZ Top zo meteen? Oh, er zijn zoveel lekkere plaatjes, zoals Lex bijvoorbeeld. Lekker. Ja, dat kan ik niet maken om dit te zeggen. Lekker zijn ook de videoclips. Oh, die Hot Rod. Ja, zeker. Daar heb ik het natuurlijk over. Dat begrijpen jullie. Ah, misschien laat ik deze horen. Oh, ze hebben zoveel mooie muziek. Wat dacht je hiervan? Oh, joh. Ja, nee. Even rammen op de drums. Want dat kon hij wel natuurlijk. Hè. Hij is niet meer bij ons. Oh. Nou, ik ga erover nadenken. Want we kunnen ook dit laten horen. Zometeen. Om 10:50 was Bob dubbel op. Toch wel fijn eigenlijk om nog even over na te denken. Doe ik dan ook. Tot zo.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Het weer wisselvallig, soms felle buien, een stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het rijdt vrijwel overal goed door op dit moment in Nederland, maar wel een 3-tal opvallende files. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En in de grensstreken, onder andere op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, bijna 20 minuten oponthoud bij de grens. En op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de controles een kwartier oponthoud.

0: Madness, eigenlijk het is ook House of Fun. Dit is een huis van plezier, zeg maar. Maar ik bedoel, dan ben je uit als je huis van plezier zegt in Nederlands, dan denk je meteen aan hele andere dingen. Dit is het huis van vermaak. Ja, dat is eigenlijk ook hetzelfde dan. Dit is het huis van, nou ja, van Beter. Welkom. Lekker eten met Van Beter zometeen. Met de tosties van juffrouw Corrie. Die gaan de deur uit als zoete broodjes gaan ze hier over de toonbank. Zonder dat we een toonbank hebben. Is op zich ook wel knap eigenlijk, hè? Gerbert Brouwer, hoe is het daarmee? Nou, Bob en luisteraars, ik ben erbij, maar ook weer niet. Veel te cryptisch natuurlijk ook weer dit. Eerst even een cappuccino en een tosti scoren op Manbury Service. Ik had gisteren een beetje pech, want Routier Trois Communes heeft namelijk vakantie. Maar uiteindelijk wel de allerlekkerste pizza van mijn leven opgegeten in Calais. Echt waar? Mag ik straks een lekker liedje van Oasis erbij? Ja, als je er wel of niet bij bent, wil ik wel zeker weten dat je erbij bent voordat ik Oasis ga laten horen. Maar is prima. Het weer trouwens ook hier. Prima weer, zegt hij. Zonnetje erbij, af en toe een wolkje en een drop of rain. En uiteraard zit ik in de UK. Ik sta langs de M4. Oké. En moet je goed opletten, want hij staat aan de linkerkant op de parking, hè, voor de duidelijkheid. Want anders dan denk je, kijk je rechts, staat hier links natuurlijk, ja. Bedankt weer, Bob. Speciale groet aan. En daar gaan we dan. JNW. Nordkap. Lambie. EJ. WNA. En Co. Niet te vergeten natuurlijk ook. Fijne dag allemaal. GB. Gerbert Brouwer. Zo. Dat was hem even, Gerbert. Dankjewel. Succes daar. Very much success. Zoiets. Jawel. Hans, had ik al een duimpje teruggegeven? Dat is Hans van den Burg, of Hans de Viking. Die krijgt van mij meteen die duim terug. Had ik nog niet gedaan, zie ik namelijk. Oké, bij deze dan. En de foto's die zie ik dan nog wel eventjes tijdens de uitzending. Hè? Dan komt het vast en zeker wel binnen. Nou. Oh. Bij ons zeggen ze toch echt R0, zegt Philip trouwens. Bij de verkeersinformatie R of ring 1 of ring 2 rond Antwerpen. Oké. Okay. Dus die andere Hans dus, niet Hans de Viking, Hans van der Hoorn. De Belgen, je hoort het zelf, van deze Belg. Zegt Cowboy Phil, de beste taxichauffeur van Antwerpen trouwens. Ring 0 R0 wordt dus ook gezegd. In België zelf. Zo, nou, het is wel een wat beter. Over beter gesproken, weet je wie er nog meer bij is gekomen? Ah ja, dat weet je wel, want ik had hem al genoemd. Jeroen Schild. Jeroen, kom er even bij.
1: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij. Nou, ik ben gisteren gekomen tot aan Stabroek, Antwerpen.
0: Ja, precies. Ja, bij de ring 0.
1: Bij de truckstop.
0: De R.O.
1: Ja, lekker gedoucht, lekker gegeten. Heb ik nog... moet ik even goed denken, hoor. Gewoon lekker zitten tafelen. Ja. Nou, ik lag om lekker van tijd in bed, een uurtje of 9:30.
0: Netjes.
1: Vanmorgen om 4:30 de wekker.
0: Ook netjes.
1: 5:00 reed ik weg. En dan was ik om 7:00 in 7:15 was ik in Zeewolde. Daar heb ik gelost. Daar heb ik geladen in stroe. Een vrachtje mest voor Marm. Stiens Marm.
0: Je komt nog in wat provincies.
1: Ja, en dan ben ik om 12:00 ben ik daar.
0: Oh.
1: En dan ga ik er even lossen. Dan ga ik er gelijk weer laden.
0: En dan?
1: En dan gaan
0: Duitsland.
1: We nog even naar Eton. In Vive la France.
0: Ja, Frankrijk dus.
1: Morgenochtend op tijd lossen. Bakje stroo terugladen. En dan kijk je wel eventjes. Ja, ik heb op dit moment nog 4 rijuurtjes. Dus we gaan nog een half uurtje. Dan heb ik nog 3,5 uur over. Dus ik moet even kijken waar ik kom. Hè.
0: België, denk ik.
1: Een half uur vanaf Marm.
0: Ja,
1: ik ga het nog wel even bekijken allemaal. Ja. Nou, verder heb ik helemaal niks te klaren. Dus ik had net even een flinke bui bij Wolvega.
0: Ja.
1: Maar tot 1:00, 1:15 lijkt het droog te blijven.
0: Je rijdt voor de regen uit.
1: Dat was heel mooi.
0: Ja.
1: Nou, misschien hebt tante Corrie voor mij een lekkere tosti om kaas. Met een beetje whisky saus on the side. En misschien heb jij een lekker bakje koffie. Ik heb begrepen dat jij een espresso koffie hebt.
0: Dat klopt.
1: lekker.
0: Hoe weet jij dat dan weer?
2: Tot morgen.
0: Hoe weet jij dat weer?
3: Voor 12.
0: Rustig. Ik heb inderdaad een espresso koffiemachine, maar deze koffiemachine is van de vers gemalen bonenkoffie, hè? Maar ik kan ook eens een espressootje voor je maken, dus bij deze. Helemaal voor elkaar mag ik open. De tosti komen van de kantinejuf aan, hè? Dus is goed. Had je nog wat, Jeroen?
3: Voor 12.
1: Ja, voor de Bob Dubbelop ben ik het helemaal met Chippy eens.
0: Oh, ja. Zie top.
1: En doe dan maar La Grinch.
0: Ja.
1: Shark Dressman en Lex. Groetjes.
0: Oké, nou, ik zal kijken wat we kunnen doen, zeg maar. Ja, meer post zo meteen, hè. Erik Nijhoff in Canada namelijk aan het crossen. Niet voor het eerst natuurlijk. Je hoort hem zo meteen ook in Onderweg.

Stallards en Santana. Carlos op gitaar, dat denk ik wel. En Smooth uit het jaar 1999. Nou, ik ga de verwarring even helemaal compleet maken. Slash hand in eigen boezem steken. Ring 0 Antwerpen, ring O Antwerpen. Linkeroever, rechteroever, rechteroever, stuurboord, bakboord, alles door elkaar. En, niet te vergeten, Brussel. Ja, ik haalde ze zelf ook niet door elkaar, moet ik je zeggen. Nou, bij ons, bij Cowboy Phil, dat is inderdaad in Antwerpen. Antwerpen en niet Brussel. Want daar had hij het over Hans natuurlijk. Hij zegt, ik hoorde de R0 bij Brussel. Maar de R-O, dat staat voor rechteroever. En dan is er uiteraard ook nog een linkeroever. Brussel. Het is niet de ring 0, het is de ring O. Maar inderdaad, in Antwerpen heb je de R1 en de R2. En dan zeg jij me ook nog, Hans, jij bent weer goed in radiomaken. Nou, probeer dat maar eens eventjes te verklaren zoals ik aan het schutteren ben op dit moment. Combi 1 Johan Groteboer, terwijl de oude tijden herleden. Herleven. Achtung, Achtung, ich bin dabei. Oké. Okay. RB. Oude tijden herleven. Kun je deze nog even draaien? PhD, I won't let you down. Met zanger Jim Diamond, zeker. De top-op versie als het kan. Ja, die heb ik wel, ja. Ja. Kan wel, maar niet meer. Niet meer voor 12 uur, want Bob dubbelop. Zizi Top, ga je horen zo meteen. Onderweg op KBC. Eerst nog even naar Erik Nijhoff in Canada. Ik ben er weer bij. Ik zat zomaar even 12 dagen thuis, omdat mijn versnellingsbak problemen had. Maar alles werkt weer. Ik ben onderweg met een vrachtje turf naar Maine. Doe mij maar even een lekker bakje Nederlandse koffie bij deze. En ik wist de richting.

0: En intussen is het 11 uur en 50 minuten. 10 voor 12. Zizi Top op KBC, dat is top. Johan is er ook bij gekomen. Krijgt een Bluetooth duimpje van mij terug. En van wie zijn die benen? Ik zie niet twee vrouwenbenen. Ik zie de vier, ik zie de zes vrouwenbenen. In de clips van Zizi Top. Wat een geweldige muziek ook, hè?
1: Bob, dubbel op.

0: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website FunCaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar €42 miljoen mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designerdrugs. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. De tarieven zouden mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Op dit moment staan er enkel wat files aan de Duitse grens door controles daar. Op de A76 van Geleen naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg. De vertraging is hier 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je bij de grens 15 minuten vast. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Onderweg met Bob van Beek.

0: sorry. Niet doen, hè?
1: Nee.
0: Nee, dan slaan we even zo. Onderweg op KBC, tweede uurtje met achter ons laten drie nummers van ZZ Top. Helaas, de aanleiding was niet echt heel prettig. ZZ Top en Lex, Lagrange en Sharp Dressed Man. Zo, jullie zien er goed uit. Lekker hoor. Ja, ik bedoel de Tosties voor de duidelijkheid, hè. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. De Tosties via mij, maar die lopen zo de deur uit. Die vliegen hier weg. Onder mij langs. Ik zit met de studio bovenop de kantine. De keuken eigenlijk van juffrouw Corrie. Dus ja. Nee, dat gaat goed. En koffie regel ik nog steeds, hè. De vers gemalen bonen koffie of de Nespresso. Ja, het is de Nespresso inderdaad in dit geval. Toch is een verschil. Ik moet je zeggen dat ik het wel handig vind, die cupjes, hoor. Die gaan veel sneller. Dat bedoelde één druk op de knop. 3, 2, 1. Ja. Eerst een koffie natuurlijk, hè. Ik heb twee mogelijkheden hier. En af en toe knippert er eentje. Dan gooi ik er weer gauw wat cupjes in. Of de oude cupjes verwijderen. Enfin, je kent het natuurlijk hoe het allemaal werkt. Henkie is aan het wandelen. We hebben hem al gehoord onderweg. En die gaat het nu over het eten hebben. Jongen. Nou, barbecues. Wat hij allemaal gegeten heeft. Ik zie paella. Ik zie een versgemaakte omelet. Ik zie dingen op de barbecue. Ah, hij heeft het niet verkeerd, denk ik. Allemaal uit één keuken vandaan. Niet te geloven. Goed. Jos de Zilker, Jos de Zager. Afgelopen woensdag, of wel gisteren, heeft hij lekker de boel doormidden gezaagd. En daardoor zijn we lekker aan de tweede helft van de werkweek begonnen. Dus hij is er ook bij vandaag. Morgen werd natuurlijk intussen middag. IT ook goed, hè? Oh ja, jouw verzoekje nog, hè? Agnetta Veldkoe of Ebba's in Friet. Frida dus. Film speelt toch drum op dat nummer van Frida? Ja, dat hele album werd volgens mij door... waar we het over hebben van Frida... werd helemaal door Phil geproduceerd. En volgens mij... EWT. Heeft hij ook een relatie gehad met Frida een tijdje? Toen zij van Benny af was, hoor. Eerst had Benny erop en later Phil. Oké, dat kan echt niet dit. Duimpjes, je geeft ze maar door. Je krijgt van mij een duimpje terug als je onderweg bent. Jan-Willem van Apeldoorn in de JW. Ja, we zijn weer geladen op de Noordkaap. En nu onderweg naar Rotterdam om daar te gaan lossen. Hier wel wat regenbuien, maar altijd nog beter dan die 36 halen van vorige week. Ik kan me dat wel voorstellen. En goed aan GB Gerbert Brouwer, die weer aan een vette rit bezig is. Die heeft hier weer gescoord naar Engeland. Ja, dat hebben we al gehoord intussen. Tjongejonge. En dan heeft hij het altijd enorm naar zijn zin. Goed ook aan WNA. Gecombineerd is dat WNA. Dat is Wilco en Annette. En alle luisteraars natuurlijk ook de groetjes. En een fijne dag gewenst van JW. Jan Willem van Apeldoorn. Tja. Nou, met een smile op de mond gaan we verder. Oh, de muzikale ketting. Misschien wel even handig om te weten. Klaar? Goed. Misschien wel even handig om te weten. Hier komt-ie. Big City, Tol Hansen. Automobiel van Hansje. Niet Hans van der Hoorn of de andere Hans.
2: Nee,
0: zeker niet. Ook niet Zorro en Ronnie van Brebel. Nee. Hansje met Automobiel was de tweede schakel in de ketting. En dan... Autobaan. Van Kraftwerk was de laatste.

laatste drumslag is ook gegeven door Phil Collins. There's something going on. Frida Lindstedt. Het is toch een beetje, het is sowieso Scandinavisch, toch een beetje Fins ook. Lindstedt, Twin Tumperman, dankjewel. Ja, lekker een plaatje door. En dan Phil Collins, die was heel actief met haar in allerlei opzichten. Maar Phil was vrij, althans, hij was volgens mij net van zijn vrouw af. En Frida was van haar man af. Dus ja, dan heb je alle vrijheid natuurlijk om samen muziek te maken, een tostietje te eten. Nou, ja, dat soort dingen. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Tjonge jongen. Zo, ik moet van het weekend even wat dingen verhuizen uit de oude tuin. Een paar potten met planten. En dan wat grote dingen, want een paar lege kasten die in mijn schuur staan. En ik moet nog één keertje naar het grof vuil rijden. Zou ik de aanhangwagen van een vriend van mij, waar ik altijd mee ga sporten, althans dit jaar niet. Want ja, geen tijd, alleen maar transport natuurlijk. En veel eten. Niet helemaal goed, verhuizen en zo. Maar belt hij me gisteren op, hij zegt, Bob, probleempje. Ik mag die aanhanger wel lenen, maar ik heb geen auto met trekhaak. Dus onze bestelwagen, de Berlingo, die doet het niet meer. De startmotor is kapot. Fuck. Dat zei ik dus in mezelf. Heel veel sterkte, zei ik. Nou ben ik een auto aan het huren voor het weekend. Ik denk, nou doe iets met de laadklep. Dan heb ik alle tijd, doe ik morgenmiddag, vrijdagmiddag tot maandagochtend. Heb ik alle tijd om rustig aan de dingen dus, zeg maar, te verhuizen. Nou, geen enkel bedrijf heeft hem voor het hele weekend. Dan kom ik uit bij een iets kleinere auto. Maar nu denk ik, ja, ik moet nog 17 keer rijden, geloof ik, of zo, met alles wat erin past. Niet heel handig. Is er nog iemand die even een wagen met een klep heeft of zo? Die ik zou kunnen gebruiken. Ik bedoel, ja, huren, zeg maar. Beetje in de buurt van mijn huis, dus wel zo handig, ja. Ideetjes zijn welkom, hè? Ja, ik vraag het maar. Je kunt altijd vragen, heb ik wel eens gehoord. En geleerd ook, ja. Oké, dus auto met laadklep. Maar ja, anders huur ik gewoon een auto, alleen die heeft geen laadklep. Dan kan ik een oprijplaat krijgen. Maar of ik daar alles mee kan doen, ik heb geen idee. Ik ben nog een beetje aan het kijken vanmiddag. Maar mocht je nog een tip hebben voor me, dan hoor ik het heel graag. Tja. En dat zeg ik tegen chauffeurs. Het is niet een complete verhuizing, maar een rondje groot vuil, zeg maar, met de laatste restanten. Wat dingen uit de schuur, wat tuingereedschap en zo. En een paar plantenpotten. Van die grote blauwe potten met wat tropische palm erin bijvoorbeeld. Ja, die moeten verhuisd worden. Dus ja, nou, mijn huis waar ik nu met de studio zit. Dus ja, tja, ja. Ideetjes zijn welkom. Heel graag, want vanmiddag moet ik iets gaan boeken. En dan heb ik iets gevonden met Bol. En ik denk...

0: komende nacht, ja, eerst de brede opklaring en later bewolking en de kans op buien gaat toenemen. En zeker morgenochtend wederom die felle onweersbuien in België. Laat je niet uit het veld slaan. Hé, je bent een chauffeur, dat doe je ook niet. Tijdens droge periode morgen komt er ruimte voor zon. 19 tot 21 graden Celsius. Ja, en dan met name morgen, overmorgen moet ik zeggen, zaterdag en zondag. Voornamelijk zaterdag, droge periode. Wisselend bewolkt weerbeeld. Zondag blijft het waarschijnlijk wel de hele dag droog. Kijk eens aan.
1: Lekker toch?
0: Italië. 30 graden tot 35 graden qua temperatuur. Maar die temperatuur die gaat omslaan. Dat wil zeggen, het weer in Noord-Italië volledig gaat het omslaan. Vandaag en morgen trekken namelijk zware buien over die totaal, nou zeg maar, erg veel regenwater kunnen loslaten. De Italiaanse Alpen krijgen de neerslagsommen van meer dan 150 millimeter. Dat is best veel. En het watertekort in Nederland, we zouden daar blij mee zijn. Maar goed, in Italië was het tropisch warm. Die tropische temperaturen, die worden nog aangetikt in Rome bijvoorbeeld. Zelfs 233 graden. Veel ruimte voor zon, ook in het weekend. En volgende week blijven de Italiaanse Alpen gevoelig voor zware buien. Spanje ook, het is heel gemakkelijk. In de toeristische gebieden noemen we het maar even 30 graden Celsius. Maar er zijn ook stevige buien mogelijk vanaf vandaag. En daar moet je dan wel rekening mee houden als je in je zwembroekje op het strand een beetje ligt te bivakeren omdat je vakantie viert. Vanaf morgen lijken de meeste buien zich in elk geval wel maar tot het oosten en noorden van Spanje te beperken. Zuidelijk van Valencia blijft het vaak droog en zonnig. Ibiza, hier staat een waarschuwing. Als je naar Ibiza gaat of een ander Balearland, eiland dus voor de duidelijkheid, dan kun je rekenen op warm en vrij zonnig weer. Maar soms trekken er wel wolkenvelden over en ja, dan maait er een stevig windje. Eiland onderhevig natuurlijk. Ah, dat is geen waarschuwing dit, hè. Je zou toch maar in Groot-Brittannië zitten met, net als gisteren, vandaag ook weer een noordwestenwind. Geregeld voert dat buien aan. Meeste regen in het noorden van Engeland. Temperaturen liggen zo'n beetje tussen 15 bovenin Schotland en 22 graden in Zuid-Engeland. Tot zover de Britse eilanden vandaag. Morgen is het vaker droog met meer ruimte voor zon. En ook in het weekend, ja, vooral zondag is het heerlijk weer. De zon schijnt volop. In Londen worden bijvoorbeeld weer 23 graden Celsius. Nou, Duitsland nog even onder de loep leggen. We hebben de komende periode best wel aardig weer. Wel elke dag kans op regen, maar 20 tot 23 graden. En dat regent ook nog niet de hele dag. Het wordt ook alweer een beetje warmer nu intussen. Met 19 tot 21 graden op dit moment. En uiteindelijk gaat de temperatuur weer opklimmen. Ja. En over klimmen gesproken, enkele buien die staan op het menu in het westen van Oostenrijk. Daar hebben we het over stevige buien en veel neerslag. Ik waarschuwde daar gisteren al even over voor, moet ik zeggen. Op deze dag en ook gisteren was het in Zwitserland ook het geval. De meeste zware buien zijn bestemd voor de regio rondom Lugano. Hoe laat is het? 12:55. Oh, doen we nog een plaatje? Dan doen we er nog eentje. We worden daar niet helemaal somber van, maar dat is wel de naam van de artiest. My body isn't ready. Mijn lichaam is er niet klaar voor. Ja. Ja. Wel een mooi nummer. Luister.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website FunCaps, een totaal van 21. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Bij afrit Schaarsbergen is het oponthoud 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege controles bij de Duitse grens. Voorbij Zevenaar kost dit je bijna 20 minuten.

morgen. Met de Speed of Sound is het inmiddels 7 minuten over 12:30 geworden. Dat gaat best wel snel, zeg je. Dat klopt inderdaad, want de tosties ongeveer hier de deur uit vliegen en ze bijna alweer op zijn voor vandaag. Dus de hamkaastosties die zijn het snelst gegaan. Er zijn nog 17 kaastosties en dan denk je, oh 17. Nou, zorg maar dat je er snel bij bent. Laat weten. En de kantinejuf serveert het je gratis en voor niks hier vandaan. Messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Ik doe de koffie. En dat is er volop, hoor. De muzikale ketting mag je aansluiten op Autobahn van Kraftwerk uit 1975. Dat was namelijk de laatste schakel gisteren in onderweg. Dus mocht je er nog iets mee kunnen, heel erg graag dan. Ik ga eens even een rondje post doen, want ja, we hebben best wel veel nog te melden. Want Edwin Tempelman nog even veel on drums. Ja, dat is wel degelijk geweest inderdaad bij Frida. Heb je helemaal goed. Evers is er ook. Evers! Zeker wel, Evert Burgman van de Wit Oesgeest meldt zich. Arjen Breems, meneer Van Beten, het luisteren naar uw programma is kennelijk niet geheel zonder risico. Had ik net een zakje popcorn gemaakt, zegt hij, om tijdens het bericht van Jeroen Schild op te eten. Stik, ik heb bijna een na je opmerking over Frida. Oh ja, wat heb ik gezegd dan? Zei ik dat echt? Benny en Raf veel erop? Of erin? Nee, dat heb ik niet gezegd, erin. Of misschien ook wel, weet ik niet. Graag een bakje koffie voor nu. Nou, dat zei ik al, er is volop Arjen Breems. Om de laatste restjes even weg te spoelen. Ja, waarvoor dank. Bij deze. Ja, we doen er niet moeilijk op natuurlijk. Ja, we gaan geen gekke uitspraken uit de weg. Maar ik heb het netjes gedaan, toch? Morgen, Bob. Inmiddels wel weer middag geworden. Erwie Burger van Zuiderlaans Tolwijk. Jongen, we zijn er ook weer bij. Mooi even de week volmaken met een rondje bels. Verder weinig te liegen. Ook niet te bedriegen? Ook niet, nee, zegt Erwie. Wel lust ik een bakkie koffie. Wat zijn jullie, een zuiper, zeg hij. Niet te geloven. Okay, fijne uitzending, Erwie, dankjewel. Ja, we gaan nog even door. Even kijken. Ja, nog 20 minuten. Dus die ketting, die suggesties wil ik wel even hebben. Terwijl ik vanmiddag uitgebreid en zometeen al heel eventjes ga kijken naar de foto's die Hans de Viking heeft doorgestuurd vanuit Scandinavië. Nou, voor de ketting komen al suggesties binnen van Luc, de MRC Mossel. En iets over vroeger van Chippy. Ja, ik moet even mijn zaken verversen. Het ligt niet aan mij, dat duurt gewoon langer. Over de ketting ook, de Three Jackets met het autootje. Oh, van Autobahn. Draaide mijn vader vroeger, zegt Martien. Oh ja, leuk, gezellig. Ja, dat is inderdaad, met het autootje, ja. Ja, mijn oude familie, mijn oom, tante en dat soort dingen meer, die draaiden dat ook. Die vonden dat heel erg leuk. Heel erg leuk zelfs. Nou, de ketting, wat dacht je van Alphaville met Big in Japan, zegt de MRC-mossel. Japanese Boys van Aleka. En nee, niet de Boys van Sabrina erachteraan. Waarom niet? The Boys of Summer van Dan Henley. Ook fijn. Dat zijn er dan 3 op een rijtje. Of die laatste toch niet. Doe maar Kleine Jongen van André Hazes. Weet je wat jij doet, MRC-mossel? Denk er nog eens even goed over na, zeg. Hey. Ja.

Ik ben er nog niet uit. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Alphaville, big in Japan. Hoe zou dat dan moeten aansluiten op autobaan van Kraftwerk? Ik mis er even op de een of andere manier. Hoe kan dat dan? Dat ik er mis Alphaville, veel, autobaan, Kraftwerk, big in Japan. Ik weet het nog niet. Ik heb geen idee. Mis ik nou iets op de een of andere manier? Dat zou zomaar kunnen, hè? Ik bedoel, ik heb ze ook niet altijd op een rijtje, maar dat weten jullie.

Ja, leuk hoor. Wat doe ik hier? Ja, dat vraag ik me soms ook af. Ik schijn gezegd te hebben dat de laatste schakel in de ketting Big City was. Want het was de eerste, die van Tol Hansen. Ja, sorry Luc. Ben je heel boos? Nee, hè, toch? Oké. Nee, gelukkig maar. Ik was er gisteren ook niet bij, vanwege het laden wat uitliep. Nee, maar oké, ik steek de hand in eigen boezem natuurlijk, ja. Ja. De New Rascals dan. Zouden die dan wel kunnen met Life is a Highway? Nou, wat dacht je van E.T.? Ik denk het wel. Onderweg op KBC, schakel 1 in de ketting vandaag.

0: pittig hoor.
1: Ja, ik heb hem ook van Tom Cochran volgens mij. Ja, deze versie wel. Rascal Flatts en Life is een highway onderweg op KBC. Nou, hij gaat lekker. Volgens mij is Gerrit er ook bij gekomen. Eens even kijken, maar is die barregaande gebleven? Ja, Gerrit de barregaande. Hallo Gerrit. Gerrit. Oh, wacht even. Johan Groteboer eerst. Oké, nee, er komen tips binnen voor Bol. Dankjewel. Ik heb hem denk ik al voor elkaar, Johan. Maar die tips ga ik even doorlezen voor je. Dankjewel. Ja, Gerrit is intussen doorgereden. Dat is jammer. Gerrit de Mannengaande. Oh, nee. Wacht even. Ik ga hem even inhalen. Wacht even. Een klein stukje nog. Dus voordat ik met deze auto sneller ga dan jouw vrachtwagen. Ja, zeker. Nee. Nee. Nee, toch niet. Ik dacht echt dat de Mannengaande was. Nee, dan moet ik even doorrijden. Even kijken. Ja, dat is Gerrit. Gerrit, hey Gerrit,
2: hey! Vriendje van de radio, mooie bijting.
1: Hallo,
2: Gerrit
1: hallo.
2: Hier, ja. De morgenavond en alle onderwegjes. Ja joh, ZZ Top, drummer, ja.
1: Ja, nou hè.
2: Goh, wat is het wat hè. Ja. Mooie muziek hebben die mensen gemaakt.
1: Zeker.
2: En wat een mooie albumnamen hadden die mensen toen in die tijd hè. Ja, dan moet ik gelijk denken aan bijvoorbeeld het album Afterburner.
1: Mm-hmm.
2: Echte burner van ZZ Top. En dan had je Eliminator.
1: Ja.
2: Eliminator.
1: Ja.
2: Recycle. Ook zo'n mooi album van hun. Recycle. Ja.
1: Ja.
2: Ja, toch hadden die bandjes, die hadden toen in die tijd leuke namen. Ja. Neem bijvoorbeeld Boston. Hey, Boston, die had natuurlijk Don't Look Back.
1: Don't Look Back. Don't Look Back.
2: Don't Look Back.
1: Wat een geweldig nummer.
2: Natuurlijk.
1: Ja.
2: Third Stage.
1: Huh?
2: Ja, joh. Geweldige albumnamen. Dan moet je in Nederland naar de platenzaak gaan voor een Nederlands album.
1: Ja.
2: Ja. Mieke Telkamp. Alle 40 goed. Nou, genoeg flauwekul. Fijne dag allemaal.
1: Ja, dankjewel.
2: En op links.
1: En.
2: In deur.
1: En door. Volgens mij hebben we alleen nog maar Billy Gibson's hè, van ZZ Top. Ja, Dusty Hill, de bassist, die is al een jaar of 4 geleden overleden. 72 werd hij slechts. En Frank Beard. Die had toch geen baard, volgens mij? Ja, het was geweldig, die muziek. Maar eigenlijk waren de videoclips zo, zeg hé. Ik weet nog wel dat ik een videorecorder had. Ik ga het niet vertellen ook eigenlijk, nee. Ik nam die video op, ik zette hem stil.

0: Wat een lekkere plaat hebben ze gemaakt, de Doobies. De Doobie Brothers, wat fijn dat ik ze ooit live mocht zien. Ja, ik zat er nog over te denken om toch nog misschien naar het concert te gaan van Deep Purple. Deep Purple? Nee, het was iets anders. Nee, laat maar. En misschien, het was wel Deep Purple November toch? Ja, zie je wel. Maar dat gaat hem toch niet worden. Als laatste, dankjewel Johan voor de tip. Ik ga inderdaad foto's maken als ik de bestelwagen ga huren. Morgenmiddag tot maandagochtend. Wel zo handig, hij zegt, want een kameraad van mij kreeg een nota een week later nadat die auto had ingeleverd. 70 kilometer meer op de teller en een schade aan de deur. Maar gelukkig had hij wel foto's gemaakt. Dankzij een tip van mij deed hij dat dus ook. Later kreeg die kameraad trouwens bericht van een werknemer van het bedrijf dat die zich had vergist in het kenteken van het gehuurde voertuig. Ja, zo kan het verkeren. Weet je wat ook zo is? We zijn er doorheen. Is dat jammer? Ja, dat is zeer jammer. Dat is echt, ja. Het feestje is voorbij, mensen, voor onderweg. Maar niet getreurd, want en je hebt lekker veel kilometers kunnen maken of na kunnen denken. Dat kan natuurlijk ook. En morgen zijn we er weer met elkaar tussen 11 en 1 uur hier op KBC Radio. Even reclame maken voor Mark, het zou duur. Hoor je vanmiddag weer muziek uit de tijd van de zeezenders en de verhalen van toen hij nog aan boord was als kapitein Mark. Nee, hij deed nieuws natuurlijk en maakte muziekprogramma's, zeker. Mark en het zou duur vanmiddag om 3 uur bij KBC. En tot die tijd meer dan 50 jaar popmuziek. Meer dan de moeite waard. En dit programma is er morgen ook weer. Via Hollands Palet en Den Haag Totaal. En barregaanderadio.nl. Hey, het was een feestje vandaag, dus morgen bouwen we weer een feestje. In aantocht dan ook een ultieme weekendplaats. Daar mag je even over nadenken. En voor de ketting verder gaan met It's a Long Lonely Highway van Elvis Presley. Want dat was dan de eerste schakel. Derde schakel, zie je, bijna vergeten. En vandaag is dit de derde dus.
1: Muziekketting, schakel 3.
0: Hou hem tussen de lijnen, mensen. Bis morgen.

0: gentlemen, Elvis has left the building.
1: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de $40 biljoen uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van $40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had. Hij zit in de cel. Maar er waren meer incidenten en Travelodge zou te weinig doen om de veiligheid van de gasten te garanderen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderloo is het oponthoud 30 minuten.
6: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. 2 anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn, waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat een lange file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De linkerrijstrook is hier dicht en de vertraging is bijna een uur. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem rijdt het langzaam bij afrit Schaarsbergen. Hier is de vertraging 15 minuten. En op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam staat file bij afrit Oud-Beijerland. Hier is de vertraging ruim 10 minuten.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat op dit moment alleen nog file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat komt door een ongeluk bij afrit Hoenderloo. De weg is inmiddels weer vrij, toch heb je nog ongeveer 20 minuten vertraging. An extremely hot sun. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk is de rechte rijstrook daarom dicht. Vanaf knooppunt de Brechtseplein zorgt dit voor een kwartier vertraging. Ook rijdt het langzaam door grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grens is de vertraging zo'n 15 minuten.
7: Spreek.
8: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
8: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
8: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
8: Ja, Breker, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
8: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
1: Ga naar kbcimport.com.
11: Het geluid van Middengolf.

0: Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het Radio Nieuws.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Oosterbeek is het oponthoud 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat het vast bij de Duitse grens vanwege controles. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten.
6: Miami Girls.

En dat was Joe Cocker. Het Zoute Uur, we zijn er elke dag op AM 891 kHz. AM 1008 kHz en natuurlijk heel eigen tijds via de stream. Gewoon op je app, zo handig. Ik doe dat ook. It Takes Two, tijd voor Marvin Gaye. Bijgestaan door Kim Weston, helaas allebei niet meer onder ons. Maar wat een muziek hebben ze gemaakt.

Mooi was die tijd met de voorgaande muziekparels uit de jaren 60 en jaren 70. Het Zoute Uur blijft erbij dagelijks te horen op kbcradio.nl. Tijd voor Sting en All This Time.

Nooit waren er echte piratentoestanden aan boord van Noordzee's Mebo 2. Dat gebeurde toen een van de vele kapiteins ontslagen werd. Toen de tender langs zij zou komen, gaf hij geen toestemming om een lijntje uit te gooien, opdat het bevoorradingsschip vast zou kunnen maken. Een deel van de bemanning steunde hem en 3 uur lang gebeurde er niets. En 3 uur lang voeren we om de Mebo 2 heen. En via de scheepsradio werd er overlegd met het kantoor in Scheveningen van de reeder. Uiteindelijk ging de kapitein akkoord om langs zij te komen en ging hij zelf van boord met zijn koffertje. Van die korte muiterij hebben de luisteraars nooit iets gemerkt. De banden draaiden onverstoorbaar door aan boord.

0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortifloor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortifloor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden, maar de meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Behalve dan op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Maarhezen, daar is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht 10 minuten oponthoud, stond even een te hoge vrachtwagen. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf is de vertraging een kwartier.

0: We blikken in de achteruitkijkspiegel. James Brown gehoord, de Eagles en net Cat Closer van Linda Ronstadt. En stuur ons jouw retro top 3. Doe dat via dit mailadres, dat is studio@kbcradio.nl. studio@kbcradio.nl.
1: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Sabayon!
3: Is me dat een dessert, zeg? En meer nog, met Sabayon Cocolico is wekelijks een gratis reis naar het zonnige Spanje te winnen.
2: Sabayon Cocolico krijgt zijn lekkere smaak op de eierveiling Hennekop te Kruis Houtem.
4: Jukebox Rock, 24 rockers uit de jaren 60. Test

0: Johnny aan de Hurricanes en vele, vele anderen. 24 rockhits, 24 rockstars. Koop Ketels Jukebox Rock en maak kans op een echte oude jukebox. Jukebox Rock, nu overal verkrijgbaar voor maar 19,90. Ook op cassette en 8-track. Vraag naar Jukebox Rock van Ketel.
1: Tot aan het nieuws hoor je in ieder geval nog deze Fransman, Julien Clerc.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.

0: Ellie van Loenen met het radionieuws. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgekomen. En vandaag nog duurt een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Alleen voor de variant die nu rondwaart is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Gelderland. Het meeste oponthoud heb je op dit moment op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier bijna 40 minuten... Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is de spitsstrook bij knooppunt Waterberg dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier is de vertraging ongeveer 15 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de parallelrijbaan dicht bij knooppunt Ridderkerk. Dit komt door een ongeluk. De vertraging is hier bijna 30 minuten. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat file bij Zaanstad Koog. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden en dit kost je ongeveer 20 minuten. Extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. Het is op dit moment vooral druk in Noord- en Zuid-Holland en ook staan er wat lange files in Gelderland. Zo rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Vanwege veiligheidsmaatregelen is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht. Dit zorgt voor ruim 20 minuten vertraging. De A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort een kwartier vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file bij knooppunt Ridderkerk. Hier is de parallelrijbaan dicht vanwege een ongeluk. De vertraging is ongeveer 40 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam ging het mis bij knooppunt Hoflied. 2 rijstroken zijn dicht door een kapotte auto. Dit resulteert in 3 kwartier extra reistijd. En verder nog een file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is het oponthoud ongeveer 20 minuten.
12: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
13: Oh, is mooie Turkse fluit.
12: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
13: Oh, dat is mooi.
12: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zij liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meeste zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes die boven grote wateroppervlaktes kunnen ontstaan. Volgens het KNMI komen er aan de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer ieder jaar tientallen waterhozen voor. Waterhozen zijn vaak minder sterk dan windhozen, maar mensen op het water kunnen er wel letsel door oplopen. De Washington Post meldt naar verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Sinds 1979 gold in de VS de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de VS en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. Twee VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA weten. Het tweetal maakte deel uit van een humanitaire missie in de provincie Herat toen ze werden opgepakt. De reden voor de arrestatie is niet bekendgemaakt. In juni werden ook al 20 hulpverleners aangehouden. Hun baarden zouden niet lang genoeg geweest zijn. De twee vrijgelaten medewerkers lijken in goede gezondheid te verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vrij druk onderweg met bijna 450 kilometer file. De meeste kilometers staan in Gelderland en ook in Noord- en Zuid-Holland is het erg druk. Zo staat er nu een lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. De weg is daar net weer vrij bij knooppunt Hoflied. Hier stond een kapotte auto. De vertraging is nog ruim 30 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is bij knooppunt Ridderkerk de parallelrijbaan dicht door een ongeluk. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderloo een kwartier vertraging. De spitsstrook is hier dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En ook de andere kant op die A50 richting Arnhem rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij Apeldoorn ongeveer 20 minuten. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Jouw station.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. De Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. 2 VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat landelijk bijna 500 kilometer file en daarmee is het druk op de weg. Vooral in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland rijdt het erg langzaam. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heeft op dit moment de meeste vertraging. Bij knooppunt Prins Klausplein is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Dit kost je onderweg 45 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand bij Akersloot. Hier is de vertraging ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier hangt een tak over de weg. De vertraging vanaf Apeldoorn 15 minuten. En hierdoor rijdt het ook langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 25 minuten vertraging.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij de oogarts gemeld. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Ze liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. De Washington Post meldt, na verschillende mails te hebben ingezien, dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran heeft overlegd wie Amerika uitgezet moest worden. Sinds 1979 gold in de Verenigde Staten de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de Verenigde Staten en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staan een paar lange files in Zuid-Holland en Gelderland. En in Noord-Holland is het vooral erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file bij Akersloot. Het wegdek is in slechte toestand en dit zorgt voor 30 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het vast tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten vertraging hier. En ook rijdt het langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Wageningen is het oponthoud ongeveer 25 minuten.
6: We are officially the hottest AM station.
7: Windkracht 6.

0: start de motor. De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij een oogarts gemeld. En de Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie Amerika uitgezet moest worden. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. En vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wel heb je nog veel vertraging rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is de vertraging vanaf Aardehout 40 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand. Bij Akersloot kost dit je 10 minuten.

0: Windkracht 6 tot 7.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Dit is Francis Dix met Radio Nieuws. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, aldus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt inmiddels op zijn eind. Er staan nog een paar opvallende files. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is het druk vanwege de Grand Prix. Vanaf de aansluiting met de N206 is de vertraging bijna 30 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Epe ruim 20 minuten oponthoud. En ook staat er nog file vanwege een grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud zo'n 10 minuten.
11: Where the music never stops.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking.

0: bedekking en geeft haarscherp beeld dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof opgepakt worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. En in Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. En vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N201 Hoofddorp Zandvoort tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort een kwartier vertraging. De weg is dicht bij Zandvoort vanwege de Formule 1.

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

Lowlands is niks met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof opgepakt worden. En in Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was, kapseisde. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. En vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar Recruitment Unicorns en Pathé.

0: recruitment.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika terug naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. En in Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. En vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Amsterdam-Utrecht. Bij Maarsen is de vertraging 10 minuten.

0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's...

0: alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er is toegezegd blijft nog onduidelijk. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika terug naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat. En al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag, vooral 's middags, flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC.

Bix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental na het kapseizen van de waarschijnlijk te zwaar beladen veerboot in Nigeria is gestegen tot meer dan 50. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. En samen met onder andere Canada en Frankrijk noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws. With some